Die volgende boodskap het ingekom. Baie geluk aan Haarlem gemeente wat vandag 166 jaar bestaansjaar herdenk. Geniet die dag, pastoor Anna Festus en Hebreë gemeente liefdegroete vanaf deken Jaak Grispe en Hebreë Moria Kring. Goeiemorgen dierbaars, baie dankie vir die woord en die prachtige muzieksterkte vir alle vrouwe, mooi dag en allemaal van Jennifer Lucas. Sterkte aan die lewe familie wat hulle moeder te rustig geleed gister, alle sterkte familie. Ons het die eniekie van Michael gelees, ons het hom gelees. Morgen juffrou Filius vraag net voorbeding vir oma Bet, dit het ons ook gelees. Luisteraars, daar is niks meer boodskap. Ek gaan dan ook sommer van my kant af sê, mooi en geseënde dagie. En dan wil ek ook vir deken Christus sê, baie dankie vir die weekse deelwees van Carpe Diem hierso. Ons het baie uitdagings gehad, maar die Heere was goed en ons kon die boodskap uit stuur vir diegene wat die boodskap nodig gehad het en wat wil luister. Van my kant af, een mooi en een geseënde dagie. Die Heere seën.

0: feet on a solid rock to stay.
1: Hartlike goeiemôre aan Apostel en Pastor Tia Vries en al die

0: Dank je voor elke vrouw, elke zachte hart, elke sterk gebed, elke triën geloof. Heere, hou haar vast, vandaag, morgen, in altijd.
1: Ik wil u iets van mezelf vertellen. Op die 12 December 2022 was mijn man gediagnoseerd met melanoma. Ik heb mijn dochter Christel gevraagd wat melanoma is, want ik heb gehoord toen ze met die dokter op die telefoon gepraat heeft. Ze heeft mij gezegd, het is een type velkanker. Maar ze kon mij niet verder verduidelijken omdat ze een cliënt gehad heeft, wat voor haar gewacht heeft. Ik heb alleen daar gezet en op daardie oomblik heb ik gevoel dat ik zo ver van die Heere was. Ik kon dit nie verstaan nie. Ik heb gedink, ik bid elke dag. Hier is die Bijbel, gaan kerk toe, sing in die kerkkoor, is actief in die wijk. Hoe kan ik dan zo ver van die Heere wees? U weet, ik moest vergifnis vragen van die Heere. Daarna het ik gebid en vir die Heere gesê dat ik niet die pad alleen kan stappen, maar dat hij mijn handen en sy sterke handen moet nemen en die onbekende pad voor hem toe samen met mij en mijn man moet stappen. Ik heb hem gevraagd om mij als vrouw ma en oma sterk te moet maak, zodat ik die steunpilaar in hierdie omstandighede kan wees. Daarna het daar een kalmte oor my gekom. Toe Johan en die kinders van die hospitaal afkom, het ek hom gevra hoe hy voel oor die nuus wat hy gekry het. Sy antwoord was dat hy dit moet aanvaar en daarmee moet saamleef. Ek het hom geantwoord, ja, samen die Heere gaan ons die pad aanpak. En Jeremy het ook vir my gesê dat die dokter verduidelik het dat melanoma een van die agressiefste kankers is. Ek kan u verseker dat as jy die Heere opreg dien en jou geloof in hom plaas, dan antwoord die Heere. Ek as vrou het bidden gebly en kon as vrou my man in sy omstandighede ondersteun. Op 6 Maart 2025 het hy verjaar en daardie middag het ek vir hom uit die Bybel gelees, gebid en een lied gespeel, want ek kon sien dat die Heere om enige oomblik kan kom haal. Wat so wonderlik was, is dat pastoor Tia net daarna van my gebel het om te hoor hoe dit met hom gaan. Ek het haar vertel dat ek uit die Bybel gelees, gebid en een sangstuk gespeel het. Haar antwoord was dat alhoewel hy deur mekaar is, die Heere sal toelaat dat hy dit hoor. Ek wil ook net noem, Tia het by ons logeer. Die aand net na 11:00 het ek gesien dat sy linkerarm wat slap langs omval, die arm wat nie kon beweeg het nie, omdat dit gebreek was as gevolg van die kanker. Ek het vir hom gesê om sy hand vir my te gee en ek het begin bid. Ek as vrou het besef dat ek vir hom moet intree. Ek het vir die Heere gesê, hier is Johan, Heere, ek lê hom by u voete neer. As daar iets is wat tussen u en hom is wat verhoed, dat hy na u kan kom, neem dit weg. Maar die Heilige Gees besit neem van sy lewe. Heere, sy liggaam is seer en stikkend, maar ek bid dat u sy siel sal red. Here, hier is Johan Wickham. Hy behoort aan u. Hy is die kind. Vorm hom en maak hom soos u wil. Daarna het hy rustig geword. Die volgende oggend oor 5 op die 7de maart 2025 toe ek wakker skrik, was het besonder stil in die kamer. Na een rukkie het ek opgestaan en die lig aangeskakel. Ek het gesien dat hy gesterf het. Ek het nie gehuil of geraas nie, maar kon net vir die Here dankie sê dat hy hom verlos het. Ons as vroue is net in die huwelik om huis skoon te maak, klere te was, kos te koop of kinders groot te maak, maar om 'n goddelike rol te speel in die huisgesin, in die kerk en die gemeenskap. Ek wil u as vroue bemoedig. Moenie toelaat dat die omstandighede u weghou van die Here nie. Roep hom aan in die tyd van benoudheid. Wees 'n voorbeeld vir die man en kinders. Al is hy jonk en ongetroud, lewe soos God wil hê, jy moet leef, sodat ander jy voorbeeld kan volg. Jy is nie te jonk of te oud om die Here te dien nie. Loof en prys hom vir alles in jy lewe, want hy is daar in alle omstandighede. Wees sterk en vol moed en wees een instrument in die hande van die Here. Nie een van ons as vroue of mense is perfek nie, maar kan daarna strewe. Plaas jou swak hande in die hande van die Here en hy sal jou lei na waar te swaar is. God seën u. Amen.

Geliefdes, welkom terug hier in FM, die stem in die paradijs. Dit is Robin Kerspy, wat samen die gesels, en hy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. En ek glo dat hy die muziek ook geniet. Hy weet nou ons concentreer in augustus maand op onze vrouwe. Augustus is vrouwe maand, is een maand waar ons die waarde, kracht en bijdra, en betekenis van vrouwen in onze families, gemeenskap en samenleving vier. So ons het een speciale thema vir vandag, en die thema is, biddende vrouwe is krachtig. Ek wil dan sê dat een biddende vrou is nie, een vrou sonder probleme en uitdagings nie. Nee, sy is een vrou wat geleer het om haar probleme na God toe te neem, en sy weet waar kracht vandaan kom. Ek wil graag ons net so een historische terugblik vat van vrouwemaand. In Zuid-Afrika het Augustus een besonderse betekenis vir vrouwe. Ons weet laas week, die 9 Augustus, was het specifiek op die dag, op 9 Augustus 1956, dat ongeveer 20.000 vrouwen na die Unie-gebouw in Pretoria gemarcheer het om tegen die paswette te protesteer. Hierdie vrouwen het uit verskillende achtergronde gesaamgekom, en hulle het gewys dat vrouwen nie stil hoef te bly wanneer daar onreg is nie. En so verder ons dan vandag in Suid-Afrika hierdie gebeurtenis. En dis hoe vrouwemaand sy aanloop gekry het. Maar as christene kan ons verder gaan. Ons kan nie net vrouwe sy historiese moed vier nie. Ons moet ook die geestelike kracht van vrouwe erken. En so die geskiedenis sien ons vrouwe wat gebid het. Ons sien vrouwe wat geglo het en wat volhard het. Ons vrouwe soos Hanna, Esther, Maria en baie ander vrouwe. Een biddende vrou kan haar huis verander. Sy kan haar gesin en gebedra, sy kan haar huwelik voor God bring. En sy kan self haar gemeenskap het. Wanneer een vrou bid, staan sy nie alleen nie. O nee, sy bring haar saak voor God, wat groter is as haar omstandighede. En daarom lees ons in Lukas 18 vers 1, dat die mens moet altyd bid, en die mens moet nie moed verloor nie. Een biddende vrou gee nie makkelijk moed op nie. Sy bid wanneer sy die antwoord sien, maar sy bid ook wanneer sy nog wacht vir die antwoord. 1 Samuel 1 vers 15 is een mooi voorbeeld van een vrou genaamd Hanna. En daar in 1 Samuel 1 vers 15 sê Hanna, ek het my hart voor die Here uitgestort. Ons sien dan hier sy vrou Hanna met die diepe hartseer en onvervulde begeerte. Maar sy het nie toegelaat dat haar pyn haar van God

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Nkosi yam.
2: Eh.
1: Eh, Nkosi yam. Hey. Eh, Tatmundile nanku umuntu engena apha. Eh, hey. Mawuvuthe umlilo ngoba ngenye imini sizawubizwa amasinyane.
2: Yeah.
1: Eh. Masenje nje nanku umphulaphule.
2: Yeah. Wow.
3: Goeiemôre Danny B, goeiemôre.
1: Hallo.
3: Ek 'n pragtige sonskyn wel laat en die Lena wil vir jou sê dankie. Jy het dit gemaak om ons weer te kom vermaak met die pragtige liedjies. En ek wil vir al die AGS vroue sê, julle moet 'n geseënde dag hê ter die diens te wat gaan plaasvind. Hoor aan pastoor Malcolm, pastoor Leon en suster Lien. En sister Guy nog het seende zondag.
1: Baie dankie, Angelina.
4: Môre, môre, sis Julia. Welkom.
1: Môre, man.
4: In Angelina se huis, wat een ochend.
1: Baie dankie,
4: ek wil net van môre voor sis Julia welkom sê in my huis.
1: Baie dankie, man.
4: En baie dankie vir hierdie mooie muziek wat jy maak.
1: Okay, I'm listening to this music.
4: Ek wil vir al die vroue van AGS Sonskyn van Leid sê. Julle het julle knap gedraai, joh. Dit was een goeie, goeie dienst, Julia. Ons gedink ons wil nie opbou nie. Maar mag die Heere elke vrou sien in hierdie dag.
1: Nkosi Andilena, baie dankie man, baie dankie Andilena. Tatmundi.
2: Moleni,
1: usekhona na sobuza.
2: Ndisekhona. Phaya ku YouTube kumazikhali, hey. Kunzima phaya siyabona ba. Sibukelwe kakubi. Uba ukangeni, khangela nje uthi Julia Mazikhali, uzawubona nami phaya. Pha ku Julia Mazikhali phaya. Ndisaza ke ndisithi ndothule uvolume 1. Volume 2 dithi is the calling ngoba ke lubizo Mazikhali lubizo andiculi andiculi ngoba ndine voice
1: okay
2: mhlambi dine izinto zokwenza umusic but ndicola according to what uThixo
1: akuyalele ngelexesha
2: alright and ndenza ngehloba athi mandiyenze ngalo
1: alright
2: yeah hence sithi ke kubalekile xa uThixo ezise message ebantwini ufuneka uyithumele unfiltered.
1: Alright.
2: Ungayigxobhaxobha
1: uthi mandiyi mix mandiyifanisene kabani.
2: Asinako ifanisa Mazikhali ngoba ke ikhona apho ufuneka ibheke khona. The late Malbongwe Gcwabe uthi xa ezawucula ubakhangela kuwe uthi ndafikelwa yile ngoma. Ndakhona ngikwazi iyanditshisa le ndapha phakathi andikwazi uyigcina ngoba kukhona abantu ekufuneka iyofikelela kubo. Uthi
1: xa
2: ndifika estudio ndafika umntana kamdingi seyikhombozile seyiarrenjile le ngoma ndamangaza ndathi tyhini Thixo kanti imihlola yakho yantoni bendisithi ndiza nento kanti uyityhile kubantu ababini le ngoma esithi bakhangela kuwe Nkosi abo bantu bakho. So ibalulekile into yobana ngaba xa uthunywe into kaThixo
1: uyise ngohlobo
2: uThixo
1: uthunywe
2: ngalo. Uyaba Mazikhali ndothule zonke album zami endandizenze before kwi-online streams because uThixo uthe ndithi kuwe ngoku ndiyakuthuma yiye ebantwini and ohlobo obusenza ngalo lulungile kodwa funeka abantu bazi ubana ngaba le nto uyizisayo is the calling lubizwe ndibizelelo.
1: Halleluya.
2: Amen. Iti aphakama amazulu aphakamela. Heavens have risen. Once again aphakama amazulu aphakamela wena. Zonke izinto zakho zawulunga.
1: Hallelujah.

Goeiemiddag, Roger. Ek wil net vra dat jy aan al my familie, die Robertsons, die Barnard, die Jacobsen, een mooie en geseënde dag moet toewens. En dan wil ek ook graag daar vir Dylan Geldebloem en vir Martha Oktober en vir Elma Boesak ook sterkte sê vir die dag. En dat mag hulle goeie gezondheid geniet. En aan al my Eden Maaikies een mooie en geseënde dag. En ook daar aan die levende familie, sterkte met die afsterwe van Boetie, met een blenoos gebede. Roger, dit is familie, wat elke dag, wat elke zondag goud luister, en ons wens een en elke een mooie en geseënde dag toe, en alles wat mooi is vir die week wat voorleef. Mooie dag en baie dankie ook vir jou, Roger, dat kom met baie liefde van Dalsie.

Joanna van Wyk van Parkdien sê, speel iets wat rustig is vir my familie en vriende, Roger. And so I beg you.

Namelijk bij je geluk zeven, Noonie en Larry. Valentijn gaan alles door. Op hun zevende jaar, ik wil het weer denken. Bij je geluk op hun huwelijk. Net goedheid en guns op hun huwelijk. En hulle met elkaar geniet. En alles wat mooi is voor hem. En dat komt bij je liefde. Van Antima van jouw bedag. Dank je meneer Roger.

0: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
1: Sien julle daar, ouwe.
2: Hi, goeiemiddag Roger, goeiemiddag.
1: Hallo Desmond.
2: Hi, dankie vir die geseënde program Roger. Ek groet ook af El Ewen Cameron Scholes en sy prachtige vrou Sjalpe Juliet van Nysna. Hulle is gegroet, ja nee, ek luister. Dankie Roger, dit is echt geseend om na u te luister, hoor, en dit kom van Des van George.
1: Baie dankie Des, ek waardeer jou. Melanie van Blanco, ek gaan volgende week jou liedjie speel. Ek so bly jy luister vandag. Middag Roger, dankie vir die mooie muziek vanmiddag. Jy kan volgende week vir my en dan sê Wendy Mooi wat die naam van die liedjie is. Dankie dat jy luister, Wendy Mooi. Ek waardeer jou.
3: Hai, goeiemiddag, Ankel Roger.
1: Middag.
3: Ik ben van Ankel Roger, dank Roger. Van heb ik tot dat veel
1: ja,
3: geniet.
1: Ja, ik het.
3: Baie dankie voor die mooie muziek, Ankel Roger.
1: Mm.
3: Ankel Roger, ik wil niet van mij genade, maar een paar. Je kent van Konrad Mensraad,
1: ja.
3: Mariemang Flipkoense.
1: Ja.
3: Op een soekje in Sierra, dan moet hulle achtermiddag geniet. En als ik kan, wil een van hulle, blijf toch, put your Sweet Lips, A Little Closer spelen, alsjeblieft, ik zal het wel hier en dan van die, in eerste jaar de avond van Hilde en Betty Millerstraat. Gelukkig heeft dat op haar 75ste verjaardag, ze moet het geniet en ze moet niemand daar verheerde stelen. Baie dankie, dat komt van Ellen de Jonk.
1: Hallo, dankie Ellen de Jonk. Ek geniet die liedjes, Roger, lekker dag sê Wilma. Ek het al vir Melanie gegroet. Ek groet vir twee baie speciale luisteraars wat ek by Carpe Diem ontmoet het. Paar jaar terug, Christian en Louis Liebenberg. Ek is so bly julle luister en ek is bly julle geniet die prachtige muziek. Christian en Louis, ek waardeer julle verskrikkelijk baie. En julle luister elke Sondag.
4: I've heard it all before.
1: Gladys Knight.
4: And love is a two-way street. You have to give something to this relationship.

van my Piet my Hilda Klaassen, geluk op jou verjaarsdag. 75 jaar oud, geniet jou dag. Van jou Piet kind Jennifer Davids van Conville.

0: lief dit, een van die Skotse groep Nazareth, se groot treffers, Where Are You Now? En nou, Tommy Rowe, Much More Love for Anna Moses.
1: Hi, Pity van die Ara, dankie man vir jou versoek, ek gaan het volgende week speel. Jy ook Eve.

0: was alles.
1: Aan my skoonsis Lucretia Kunz, baie sterkte. Sy het vir dochter in Duitsland gaan keier en toe onverwachts in die hospitaal beland. Sterkte met jou operatie, Lucretia. En sterkte van my kant af ook Lucretia, my oud collega, en groete daar vir jou man ook, Charles Kunz. Albei wat by Renendal ook school gehou het.

Hallo meneer. Ja, is ik Jayden, hier zou je de auto worden uit. Ja, maar ons waren nog altijd voor die kraag, ons weet niet wanneer die kraag aankomt. Maar ik wil weten, wat gaan aan eigenlijk met onze kraag of wat?

Jayden, ek het gehoor wat sê die ander luisteraars ook. Ek het geen idee nie, ek het probeer contact maak met Oudtshoorn Munisipaliteit.

Jou, jou muziek bring trane in my oor. Desiree van Herbert Steel. Middag aan jou, Christina de Koker van Dennis Blij.